0: diensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

떨어진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 자

0: Dit is het nieuws.
1: Goedenacht.
0: Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Inwoners van Nederland die in het buitenland geboren zijn hebben 14 keer meer kans op verdrinking, meldt het CBS. Ook buitenlanders en toeristen lopen groter risico. De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt aan het verbeteren van zwemvaardigheid onder nieuwkomers en pleit voor meer budget voor zwemlessen. In Land van Kuik krijgen BOA's steeds meer taken die voorheen door de politie werden uitgevoerd, zoals het aanpakken van jeugdoverlast en drugshandel. De gemeente bevestigt dat de druk op handhaving is toegenomen door beperkte politiecapaciteit. Dit heeft gevolgen voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2027 tot 2031. Mee vraagt aandacht voor het online platform Mee in Contact, dat op de Internationale Dag van de Vriendschap wordt gepromoot. Dit platform biedt mensen met een beperking, niet aangeboren hersenletsel, autisme, een chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid de kans om sociale contacten te leggen. Organisaties en professionals worden aangespoord om deze mogelijkheid onder de aandacht te brengen. Meer informatie is te vinden op de website. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Stones bewijzen al decennia dat rock'n'roll geen leeftijd kent. De nieuwste single Jealous Lover duikt in een herkenbare en vlijmscherp thema. De destructieve en verstikkende kant van jaloezie in een relatie. Verpakt in de onvervalste, rauwe Stone sound met de herkenbare stem van Mick Jagger.

0: Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: denkt? Check onze website omroeplvc.nl. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op Vrijn en Vestingstad Graven weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen. Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkopige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre,

Je réside en Paris. Voulez-vous... Voulez-vous venir ?

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij een ongeval op de A73 bij Sandbeek zijn twee voertuigen betrokken. Eén persoon raakte gewond en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen en een tweede ambulance arriveerde voor de bestuurder van het rode voertuig. De weg blijft afgesloten voor onderzoek, wat leidt tot lange files. Inwoners van Nederland die in het buitenland geboren zijn, hebben 14 keer meer kans op verdrinking, meldt het CBS. Ook buitenlanders en toeristen lopen groter risico. De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt aan het verbeteren van zwemvaardigheid onder nieuwkomers en pleit voor meer budget voor zwemlessen. In Land van Kuik krijgen BOA's steeds meer taken die voorheen door de politie werden uitgevoerd. Zoals het aanpakken van jeugdoverlast en drugshandel. De gemeente bevestigt dat de druk op handhaving is toegenomen door beperkte politiecapaciteit. Dit heeft gevolgen voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2027 tot 2031. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Vorige maand presenteerde landbouwminister Jamie van Essen zijn stikstofplannen om Nederland van het slot te halen. Met name de boeren moeten het ontzien met uitstootplafonds en minder vee per hectare. Veel boeren in Nederland komen daarom in actie. Zo ook maandagavond in Boksmeer, waar meerdere trekkers zich op de rotonde tussen de Ingenieur Wachterstraat en de Sint-Antonisweg verzamelden. Verslaggever Wouter van den Berg praatte met melkveehouder Sjaak Wijnen, een van de aanwezigen bij de actie.
1: Gisteren hebben jullie dus actie gevoerd in Boksmeer. Wat hield die actie precies in?
2: Ja, we hebben op de rotonde gestaan, met een stuk kleine 10 tractoren en auto's. We moeten zoveel inkrimpen. Dit gaat de goede kant helemaal niet op. Je blijft er geen boer bij. Maar dat is gisteren ook gauw georganiseerd, want we hebben de televisie ook gekeken. Ja, dat HSB6 stond ook aan de optreden. Dus ik denk, het zuiden moet ook iets doen. Dus vandaar de initiatief eigenlijk. Maar we willen het ook allemaal zo vriendelijk mogelijk houden, dat er niemand geen last van heeft. Maar wel, dat we het er helemaal niet mee eens zijn.
1: Die acties die komen natuurlijk naar aanleiding van de stikstofmaatregelen die zijn aangekondigd. Kunnen jullie daar ook begrip voor opbrengen?
2: Nee, daar heb ik geen begrip voor. Het is dezelfde boeren die iets moeten doen. Dan kunnen ze het enigste wat ze stikstof kunnen halen. Want die hebben vergunningen. De rest van de industrie heeft allemaal geen vergunningen. Dus toch kunnen ze iets halen. En iedereen wil, ze willen allemaal iets van de natuur doen. Een boer zit de hele dag in de natuur. Die werkt de hele dag in de natuur. En er zitten allemaal mensen op Paul die eigenlijk nergens geen verstand van hebben. Die gaan onze Paul al moeten doen. En die paar koeien zien het dan het probleem. Komt er gauw. Dat kan toch niet. Dus dat is allemaal heel. Die overheid beslist eens even gauw voor de reces. We gooien eens even iets in de ring. Want die boer op Marutje natuurlijk wel lekker op vakantie. Nou, wij zitten met stress. We hebben al heel veel gedaan. Hè? We hebben al 75% tot 70% al gereduceerd in ammoniak en alles. Die boeren hebben helemaal geen invloed op de natuur.
1: Maakt u zich zorgen over uw toekomst?
2: Ja, voor mijn eigen, maar voor mijn zoon niet overigens wel, ja. Want als dat zo aan moet, dan denk ik, je wordt van alle kanten gepakt. Je moet zo opletten wat je allemaal doet, want je hebt NVWA, je moet alle dingen voldoen. Je moet een vergunning hebben, die ze nou bij die 5 kippenboeren even af willen nemen. Als dat gaat gebeuren, is het hekken van een dam. Want dan kunnen ze ieder bedrijf op elk moment van een dag kunnen sluiten. Dus dat mag echt nooit gebeuren. Nooit.
1: En hoe lang gaan jullie door met actie voeren?
2: Tot het einde. Kan me niet verraken. Maar we leggen het er zo niet meer neer, dat weet ik zeker. We hebben toch niks te verliezen.
3: Als er één artiest is die de kunst verstaat om folk, pop en een flinke dosis soul met elkaar te versmelten, dan is het Miles Smith wel. Zijn nieuwste single Heaven is een ode aan het vinden van rust en puur geluk bij mensen om je heen. En dat hoor je in elke noot terug.

Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.

0: www.nrc.nl. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter... Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid. OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar. Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin.
1: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij een ongeval op de A73 bij Sandbeek zijn twee voertuigen betrokken. Eén persoon raakte gewond en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen en een tweede ambulance arriveerde voor de bestuurder van het rode voertuig. De weg blijft afgesloten voor onderzoek, wat leidt tot lange files. Inwoners van Nederland die in het buitenland geboren zijn, hebben 14 keer meer kans op verdrinking, meldt het CBS. Ook buitenlanders en toeristen lopen groter risico. De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt aan het verbeteren van zwemvaardigheid onder nieuwkomers en pleit voor meer budget voor zwemlessen. In Land van Kuik krijgen BOA's steeds meer taken die voorheen door de politie werden uitgevoerd. Zoals het aanpakken van jeugdoverlast en drugshandel. De gemeente bevestigt dat de druk op handhaving is toegenomen door beperkte politiecapaciteit. Dit heeft gevolgen voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2027 tot 2031. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.

0: Stop lying.
1: Vorige maand presenteerde landbouwminister Jamie van Essen zijn stikstofplannen om Nederland van het slot te halen. Met name de boeren moeten het ontzien met uitstootplafonds en minder vee per hectare. Veel boeren in Nederland komen daarom in actie. Zo ook maandagavond in Boksmeer, waar meerdere trekkers zich op de rotonde tussen de Ingenieur Wachterstraat en de Sint-Antonisweg verzamelden. Verslaggever Wouter van den Berg praatte met melkveehouder Sjaak Wijnen, een van de aanwezigen bij de actie.
2: Gisteren hebben jullie dus actie gevoerd in Boksmeer. Wat hield die actie precies in?
3: Ja, we hebben op de rotonde gestaan met, ik denk met een stuk bijna 10 tractoren en de auto's. We moeten zoveel inkrimpen. Dit gaat de goede kant helemaal niet op. Je blijft er geen boer bij. Maar dat is gisteren ook gauw georganiseerd. Want we hebben de televisie ook gekeken. Ja, dat HSB6 stond ook aan het optreden. Dus ik denk, ja, het zuiden moet ook iets doen. Dus vandaar de initiatief eigenlijk. Maar we willen het ook allemaal zo vriendelijk mogelijk houden. Dat er niemand geen last van heeft. Maar wel, dat we het er helemaal niet mee eens zijn.
2: Die acties die komen natuurlijk naar aanleiding van de stikstofmaatregelen die zijn aangekondigd. Kunnen jullie daar ook begrip voor opbrengen?
3: Nee, daar heb ik geen begrip voor. Het is dezelfde boeren die iets moeten doen. Dan kunnen ze het enige wat ze stikstof kunnen halen. Want die hebben vergunningen. De rest van de industrie heeft allemaal geen vergunningen. Dus toch kunnen ze iets halen. En iedereen wil, ze willen allemaal iets voor de natuur doen. De boer zit de hele dag in de natuur. Die werkt de hele dag in de natuur.

0: Ja. Want als ze zo aan moet, dan denk ik, nee, ja. Je wordt van alle kanten gepakt. Je moet al zo opletten wat je allemaal doet. Want je hebt NVWA, je moet alle dingen voldoen. Je moet al een vergunning hebben. Die zijn al bij die vijf kippenboeren even af willen nemen. Als dat gaat gebeuren, is het hekken van een dam. Want dan kunnen ze ieder bedrijf op elk moment van een dag kunnen sluiten. Dus dat mag echt nooit gebeuren. Nooit.
1: En hoe lang gaan jullie door met actie voeren?
0: Tot het einde. Kan me niet verraken. Maar we leggen het er zo niet meer neer, dat weet ik zeker. We hebben toch niks te verliezen.
2: Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
3: Madonna laat horen waarom de poptroon nog altijd aan haar toebehoort. Dit is de nieuwste single van een levende legende. Madonna met Love Sensation.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
4: Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden, veelal jonge migranten, probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fidek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft.
12: Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun. You say-

0: Joopland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Beers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers. Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij een ongeval op de A73 bij Sandbeek zijn twee voertuigen betrokken. Eén persoon raakte gewond en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen en een tweede ambulance arriveerde voor de bestuurder van het rode voertuig. De weg blijft afgesloten voor onderzoek, wat leidt tot lange files. Inwoners van Nederland die in het buitenland geboren zijn, hebben 14 keer meer kans op verdrinking, meldt het CBS. Ook buitenlanders en toeristen lopen een groter risico. De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt aan het verbeteren van zwemvaardigheid onder nieuwkomers en pleit voor meer budget voor zwemlessen. In Land van Kuik krijgen BOA's steeds meer taken die voorheen door de politie werden uitgevoerd. Zoals het aanpakken van jeugdoverlast en drugshandel. De gemeente bevestigt dat de druk op handhaving is toegenomen door beperkte politiecapaciteit. Dit heeft gevolgen voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2027 tot 2031. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platts, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fidek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Plant van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkoperige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre. Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij een ongeval op de A73 bij Sandbeek zijn twee voertuigen betrokken. Eén persoon raakte gewond en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen en een tweede ambulance arriveerde voor de bestuurder van het rode voertuig. De weg blijft afgesloten voor onderzoek, wat leidt tot lange files. Inwoners van Nederland die in het buitenland geboren zijn, hebben 14 keer meer kans op verdrinking, meldt het CBS. Ook buitenlanders en toeristen lopen groter risico. De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt aan het verbeteren van zwemvaardigheid onder nieuwkomers en pleit voor meer budget voor zwemlessen. In Land van Kuik krijgen BOA's steeds meer taken die voorheen door de politie werden uitgevoerd. Zoals het aanpakken van jeugdoverlast en drugshandel. De gemeente bevestigt dat de druk op handhaving is toegenomen door beperkte politiecapaciteit. Dit heeft gevolgen voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2027 tot 2031. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file in Brabant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Voor Moergestel een file van 15 minuten. Er ligt een gewonde roofvogel op de weg. De dierenambulance is ook onderweg. De vertraging is dus een kwartier en de file begint bij Best. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: maand presenteerde landbouwminister Jamie van Essen zijn stikstofplannen om Nederland van het slot te halen. Met name de boeren moeten het ontzien met uitstootplafonds en minder vee per hectare. Veel boeren in Nederland komen daarom in actie. Zo ook maandagavond in Boksmeer, waar meerdere trekkers zich op de rotonde tussen de Ingenieur Wachterstraat en de Sint-Antonisweg verzamelden. Verslaggever Wouter van den Berg praatte met melkveehouder Sjaak Wijnen, een van de aanwezigen bij de actie.
1: Gisteren hebben jullie dus actie gevoerd in Boksmeer. Wat hield die actie precies in?
2: Ja, we hebben op de rotonde gestaan, met een stuk of 10 tractoren aan de auto's. We moeten zoveel inkrimpen. Dit gaat de goede kant helemaal niet op. Je blijft er geen boer bij. Maar dat is gisteren ook gauw georganiseerd, want we hebben de televisie ook gekeken. Ja, dat HSB6 stond ook aan de oprecht. Dus ik denk, het zuiden moet ook iets doen. Dus vandaar de initiatief eigenlijk. Maar we willen het ook allemaal zo vriendelijk mogelijk houden, dat er niemand geen last van heeft. Maar wel, dat we het er helemaal niet mee eens zijn.
1: Die acties die komen natuurlijk naar aanleiding van de stikstofmaatregelen die zijn aangekondigd. Kunnen jullie daar ook begrip voor opbrengen?
2: Nee, daar heb ik geen begrip voor. Het is zelf de boeren die iets moeten doen. Dan kunnen ze het enige wat ze stikstof kunnen halen, want die hebben vergunningen. De rest van de industrie heeft allemaal geen vergunningen. Dus dat kunnen ze iets halen. En iedereen wil, ze willen allemaal iets voor de natuur doen. De boer zit de hele dag in de natuur. Die werkt de hele dag in de natuur. En er zitten allemaal mensen op paal die eigenlijk nergens geen verstand van hebben. Die gaan onze paal al moeten doen. En die paar koeien zien het dan een probleem. Komt er gauw. Dat kan toch niet. Dus dat is allemaal heel... Die overheid beslist dus even gauw voor de recess. We gooien dus even iets in de ring. Want die boer met Ruud wel lekker op vakantie. Nou, we zitten met stress. We hebben al heel veel gedaan. Hè? We hebben al 75% tot 70% al gereduceerd in ammoniak en alles. Die boeren hebben helemaal geen invloed op de natuur.
1: Maakt u zich zorgen over uw toekomst?
2: Ja, voor mijn eigen, maar voor mijn zoon niet overigens wel, ja. Want als ze zo aan moet, dan denk ik, je wordt van alle kanten gepakt. Je moet al zo opletten wat je allemaal doet, want je hebt NVWA, je moet alle dingen voldoen. Je moet al een vergunning hebben, die ze nou bij die 5 kippenboeren even af willen nemen. Als dat gaat gebeuren, is het hekken van een dam. Want dan kunnen ze ieder bedrijf op elk moment van een dag kunnen sluiten. Dus dat mag echt nooit gebeuren. Nooit.
1: En hoe lang gaan jullie door met actie voeren?
2: Tot het einde. Kan me niet verraken. Maar we leggen het er zo niet meer neer, dat weet ik zeker. We hebben toch niks te verliezen.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Soms wil je hoofd wel vooruit, maar is je hart simpelweg nog niet klaar om de realiteit onder ogen te zien. De Amerikaanse indie-artiest Sombor legt die rauwe, emotionele uitputting bloot op zijn allernieuwste single My Body Isn't Ready. It's

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er ontstaat een file op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grenscontrole. Nu nog 5 minuten lang, maar het kan nog wel eens verder op gaan lopen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft.
13: Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
14: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Het gevoel dat de controle wegvalt en je als een bijrijder in je eigen leven zit. Alex Warren schreef er een bloedeerlijk en ijzersterk anthem over. Zijn specialiteit is het vertalen van diepe persoonlijke pijn in grootse popmuziek. En dat hoor je op deze single met de titel Passenger, beter dan ooit.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Grave weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het wordt een aangenaam zomerweekend in het Land van Kuik. Met temperaturen die oplopen van 25 graden op zaterdag tot mogelijk 30 graden op zondag. Vrijdag en zaterdag blijven droog met veel zon. Terwijl de nachten koel zijn met temperaturen van 11 tot 13 graden. Na het weekend neemt de kans op buien toe. Bij een ongeval op de A73 bij Sandbeek zijn twee voertuigen betrokken. Eén persoon raakte gewond en is met spoed bij ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen en een tweede ambulance arriveerde voor de bestuurder van het rode voertuig. De weg bleef afgesloten voor onderzoek. Inwoners van Nederland die in het buitenland geboren zijn hebben 14 keer meer kans op verdrinking, meldt het CBS. Ook buitenlanders en toeristen lopen groter risico. De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt aan het verbeteren van zwemvaardigheid onder nieuwkomers en pleit voor meer budget voor zwemlessen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.
5: Dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Tussen afgelopen weekend en woensdag reden er 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken en kon daardoor niet worden beboet via het camerasysteem, dat zaterdag en zondag werd geïnstalleerd. Rijkswaterstaat verstuurde al 567 processen verbalen, die volgens een woordvoerder allemaal tot een boete zullen leiden. NS kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de 24-uur-staking nog niet officieel aangemeld en dat is wel vereist. FNV kondigde de staking vrijdag aan uit onvrede over kabinetsplannen rondom bezuiniging op de sociale zekerheid. NS benadrukt dat een staking van 24 uur een grotere impact heeft dan een staking van afgelopen 24 juni. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. En dan tot slot het weer. In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maximaal tot 20 graden koeler en er is ook kans op onweer. Elders wisselen wolk en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog, met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden op de A16 wederom. Richting Rotterdam vielen voor de Moerdijkbrug 5 kilometer en 10 minuten. En drukte op de N57. Richting Rotterdam vanuit Middelburg vielen voor goede reden 3 kilometer, waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install QR-kent en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin. Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Biers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het wordt een aangenaam zomerweekend in het Land van Kuik. Met temperaturen die oplopen van 25 graden op zaterdag tot mogelijk 30 graden op zondag. Vrijdag en zaterdag blijven droog met veel zon, terwijl de nachten koel zijn met temperaturen van 11 tot 13 graden. Na het weekend neemt de kans op buien toe. Bij een ongeval op de A73 bij Sandbeek zijn twee voertuigen betrokken. Eén persoon raakte gewond en is met spoed bij ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen en een tweede ambulance arriveerde voor de bestuurder van het rode voertuig. De weg bleef afgesloten voor onderzoek. Inwoners van Nederland die in het buitenland geboren zijn hebben 14 keer meer kans op verdrinking, meldt het CBS. Ook buitenlanders en toeristen lopen een groot risico. De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt aan het verbeteren van zwemvaardigheid onder nieuwkomers en pleit voor meer budget voor zwemlessen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maximaal tot 20 graden koeler en er is zo kans op onweer. Elders wisselen wolken en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A16 richting Rotterdam, de Moerdijkbrug. Vanaf knooppunt Zonzeel 7 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook dicht. Op de N57 richting Rotterdam vielen voor goede reden 3 kilometer en 10 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. Het Australische verbod op social media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste 3 maanden gezorgd voor een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder van online veiligheid. Dat resultaat is een tegenvaller voor de Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
10: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 en de A17 vanwege de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Ongeveer een kwartier extra. Op de A2 Eindhoven en Bos file voor Sint-Michielsgestel. 10 minuten door een spoedreparatie. Vanaf Boksel heb je dus 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhage. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
14: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Plant van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Grave weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen. Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkoperige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het wordt een aangenaam zomerweekend in het Land van Kuik. Met temperaturen die oplopen van 25 graden op zaterdag tot mogelijk 30 graden op zondag. Vrijdag en zaterdag blijven droog met veel zon. Terwijl de nachten koel zijn met temperaturen van 11 tot 13 graden. Na het weekend neemt de kans op buien toe. Bij een ongeval op de A73 bij Sandbeek zijn twee voertuigen betrokken. Eén persoon raakte gewond en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen en een tweede ambulance arriveerde voor de bestuurder van het rode voertuig. De weg bleef afgesloten voor onderzoek. Inwoners van Nederland die in het buitenland geboren zijn hebben 14 keer meer kans op verdrinking, meldt het CBS. Ook buitenlanders en toeristen lopen groter risico. De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt aan het verbeteren van zwemvaardigheid onder nieuwkomers en pleit voor meer budget voor zwemlessen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen in de regio. Het wordt drukker en drukker. Dat merk je bijvoorbeeld voor de A16 en de A17. Voor de Moerdijkbrug een file van 15 minuten. Door die wegwerkzaamheden is er één rijstrook dicht. Mensen rijden ook om over de A29 vanuit Bergen op Zoom. Vanaf knooppunt Sabina tot aan Numansdorp ongeveer 20 minuten. En ook een probleem op de N59 vanuit Zierikzee. Bij knooppunt Hellegatsplein een ongeluk. Een kwartiertje vertraging vanaf Oudetong. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Vorige maand presenteerde landbouwminister Jamie van Essen zijn stikstofplannen om Nederland van het slot te halen. Met name de boeren moeten het ontzien met uitstootplafonds en minder vee per hectare. Veel boeren in Nederland komen daarom in actie. Zo ook maandagavond in Boksmeer, waar meerdere trekkers zich op de rotonde tussen de Ingenieur Wachterstraat en de Sint-Antonisweg verzamelden. Verslaggever Wouter van den Berg praatte met melkveehouder Sjaak Wijnen, een van de aanwezigen bij de actie.
1: Gisteren hebben jullie dus actie gevoerd in Boksmeer. Wat hield die actie precies in?
2: Ja, we hebben op de rotonde gestaan, ik denk met een stuk of bijna 10 tractoren en auto's. We moeten zoveel inkrimpen. Dit gaat de goede kant helemaal niet op. Je blijft er geen boer bij. Maar dat is gisteren ook gauw georganiseerd. Want we hebben de televisie ook gekeken. Ja, dat de HSB6 stond ook een optreden. Dus ik denk, ja, het zuiden moet ook iets doen. Dus vandaar de initiatief eigenlijk. Maar we willen het ook allemaal zo vriendelijk mogelijk houden. Dat er niemand geen last van heeft. Maar wel, dat we het er helemaal niet mee eens zijn.
1: Die acties...

0: nergens geen verstaan van hebben. Die gaan ons bepalen wat we moeten doen. En die paar koeien zien het dan het probleem. Komt er gauw. Dat kan toch niet. Dus dat is allemaal heel... Die overheid beslist eens even gauw voor de recess. We gooien eens even iets in de ring. Want die boven het minuut wel lekker op vakantie. Nou, wij zitten met stress. We hebben al heel veel gedaan, hè. We hebben al 75% tot 70% al gereduceerd in ammoniak en alles. Die boeren hebben helemaal geen invloed op de natuur.
1: Maakt u zich zorgen over uw toekomst?
0: Ja, voor mijn eigen, maar voor mijn zoon niet overigens wel, ja. Want als dat zo aan moet, dan denk ik, nee, ja. Je wordt van alle kanten gepakt. Je moet alles opletten wat je allemaal doet, want je hebt NVWA, je moet alle dingen voldoen. Je moet alles een vergunning hebben. Die zijn al bij die 5 kippenboeren even af willen nemen. Als dat gaat gebeuren, is het hekken van een dam. Want dan kunnen ze ieder bedrijf op elk moment van een dag kunnen sluiten. Dus dat mag echt nooit gebeuren. Nooit.
1: En hoe lang gaan jullie door met actie voeren?
0: Tot het einde. Kan me niet verraken. Maar we leggen het er zo niet meer neer, dat weet ik zeker. We hebben toch niks te verliezen.
2: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
3: De Belgische hitmachine Lost Frequencies brengt ons precies de energie die we nodig hebben met zijn allernieuwste single Live It All. Een heerlijke melodieuze plaat die je herinnert aan wat echt belangrijk is. Volop genieten van elk moment.
2: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker op de wegen in de regio. Er komen ook een paar bijzonderheden bij. Ik begin met een ongeluk bij knooppunt Hellegatsplein, de N59 vanuit Zierikzee. Vanaf Oude Tongen een file van 15 minuten. Ook file door de wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Ongeveer een kwartier extra. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Ongeveer 20 minuten. Dan nog even kort de A58 Tilburg-Eindhoven. Bij best een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is er dicht. De vertraging is 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: dichterbij dan je denkt.
1: Prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst. Let's talk.

0: Hoogland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar. Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het wordt een aangenaam zomerweekend in het Land van Kuik. Met temperaturen die oplopen van 25 graden op zaterdag tot mogelijk 30 graden op zondag. Vrijdag en zaterdag blijven droog met veel zon, terwijl de nachten koel zijn met temperaturen van 11 tot 13 graden. Na het weekend neemt de kans op buien toe. Bij een ongeval op de A73 bij Sandbeek zijn twee voertuigen betrokken. Eén persoon raakte gewond en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen en een tweede ambulance arriveerde voor de bestuurder van het rode voertuig. De weg bleef afgesloten voor onderzoek. Inwoners van Nederland die in het buitenland geboren zijn hebben 14 keer meer kans op verdrinking, meldt het CBS. Ook buitenlanders en toeristen lopen groter risico. De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt aan het verbeteren van zwemvaardigheid onder nieuwkomers en pleit voor meer budget voor zwemlessen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken al wat drukte op de weg. Zo heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is hier dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan naar de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 10 minuten vertraging. En een geschaarde caravan op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Het gebeurde tussen Ouddorp en Port Zeelanden. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. En de andere kant op richting Rotterdam heb je tussen Port Zeelanden en Ouddorp 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's...
4: VIP Dance Classics. Dichterbij dan je denkt.
6: Fanny Sings, in het dagelijkse leven Tim van Berkenstein genaamd, is terug met zijn typische herkenbare sound. Zijn nieuwste single Parachute gaat over het ultieme gevoel van overgave in de liefde. Durven springen zonder te weten waar je landt, omdat je blind vertrouwt op de ander als je persoonlijke parachute.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Dat kun je op meerdere plekken merken. Maar onder andere op de A58 richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp staat een kapotte vrachtwagen. Eén rijstrook is dicht en vanaf Moergestel 10 minuten extra. Verder ook nog wegwerkzaamheden uiteraard op de Moerdijkbrug in de A16. Daar heb je file vanuit Breda. Ongeveer 20 minuten. En ook op de A17 doe ik mee. Vanuit Roosendaal file voor knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
8: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft.
9: Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Instalkeur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
1: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Beers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers. Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het wordt een aangenaam zomerweekend in het Land van Kuik. Met temperaturen die oplopen van 25 graden op zaterdag tot mogelijk 30 graden op zondag. Vrijdag en zaterdag blijven droog met veel zon, terwijl de nachten koel zijn met temperaturen van 11 tot 13 graden. Na het weekend neemt de kans op buien toe. Bij een ongeval op de A73 bij Sandbeek zijn twee voertuigen betrokken. Eén persoon raakte gewond en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen en een tweede ambulance arriveerde voor de bestuurder van het rode voertuig. De weg bleef afgesloten voor onderzoek. Inwoners van Nederland die in het buitenland geboren zijn hebben 14 keer meer kans op verdrinking, meldt het CBS. Ook buitenlanders en toeristen lopen groter risico. De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt aan het verbeteren van zwemvaardigheid onder nieuwkomers en pleit voor meer budget voor zwemlessen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 100 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht duurde daardoor 25 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten oponthoud. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en het industriegebied Aveling heb je 10 minuten vertraging. En tot slot op de A76, alleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij

0: denkt? Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollen staal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je nu vertraging op de A2 richting Den Bosch. Voor Zaltbommel staat 9 kilometer file met 25 minuten vertraging. Verder wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug moet je de rechterrijstrook missen en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder een kwartier op onthoud. En tot slot de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg tot de grens een kwartier extra reistijd door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkoperige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre. Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het wordt een aangenaam zomerweekend in het Land van Kuik, met temperaturen die oplopen van 25 graden op zaterdag tot mogelijk 30 graden op zondag. Vrijdag en zaterdag blijven droog met veel zon, terwijl de nachten koel zijn met temperaturen van 11 tot 13 graden. Na het weekend neemt de kans op buien toe. Bij een ongeval op de A73 bij Sandbeek zijn twee voertuigen betrokken. Eén persoon raakte gewond en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen en een tweede ambulance arriveerde voor de bestuurder van het rode voertuig. De weg bleef afgesloten voor onderzoek. Inwoners van Nederland die in het buitenland geboren zijn, hebben 14 keer meer kans op verdrinking, meldt het CBS. Ook buitenlanders en toeristen lopen groter risico. De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt aan het verbeteren van zwemvaardigheid onder nieuwkomers en pleit voor meer budget voor zwemlessen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 70 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zeltbommel duurt er 20 minuten langer over. Van wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug duurt er 20 minuten langer over. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en Knooppunt Klaverpolder een kwartier extra reistijd. En tot slot de A76 alleen richting Aken. Door grenscontroles vanaf knooppunt Puntenberg 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Vorige maand presenteerde landbouwminister Jamie van Essen zijn stikstofplannen om Nederland van het slot te halen. Met name de boeren moeten het ontzien met uitstootplafonds en minder vee per hectare. Veel boeren in Nederland komen daarom in actie. Zo ook maandagavond in Boksmeer, waar meerdere trekkers zich op de rotonde tussen de Ingenieur Wachterstraat en de Sint-Antonisweg verzamelden. Verslaggever Wouter van den Berg praatte met melkveehouder Sjaak Wijnen, een van de aanwezigen bij de actie.
1: Gisteren hebben jullie dus actie gevoerd in Boksmeer. Wat hield die actie precies in?
2: Ja, we hebben op de rotonde gestaan met, ik denk met een stuk of 10 tractoren aan de auto's. We moeten zoveel inkrimpen. Dit gaat de goede kant helemaal niet op. Je blijft er geen boer bij. Maar dat is gisteren gauw georganiseerd, want we hebben de televisie ook gekeken. Ja, dat ASB6 stond ook aan de optreden. Dus ik denk, ja, het zuiden moet ook iets doen. Dus vandaar de initiatief eigenlijk. En we willen het ook allemaal zo vriendelijk mogelijk houden, dat er niemand geen last van heeft. Maar wel, dat we het er helemaal niet mee eens zijn.
1: Die acties die komen natuurlijk naar aanleiding van de stikstofmaatregelen die zijn aangekondigd. Kunnen jullie daar ook begrip voor opbrengen?
2: Nee, daar heb ik geen begrip voor. Het is altijd de boeren die iets moeten doen. Dan kunnen ze het enige wat ze stikstof kunnen halen, want die hebben vergunningen. De rest van de industrie heeft allemaal geen vergunningen. Dus toch kunnen ze iets halen. En iedereen wil, ze willen allemaal iets voor de natuur doen. De boer zit de hele dag in de natuur. Die werkt de hele dag in de natuur. En er zitten allemaal mensen op paal die eigenlijk nergens geen verstaan van hebben. Die gaan onze paal nou al moeten doen. En die paar koeien zien het dan het probleem. Komt er gauw. Dat kan toch niet. Dus dat is allemaal heel... Die overheid beslist eens even gauw voor de recess. We gooien eens even iets in de ring. Want die boer moet natuurlijk wel lekker op vakantie. Nou, we zitten met stress. We hebben al heel veel gedaan. Hè? We hebben al 75% tot 70% al gereduceerd in ammoniak en alles. Die boeren hebben helemaal geen invloed op de natuur.
1: Maakt u zich zorgen over uw toekomst?
2: Ja, voor mijn eigen, maar voor mijn zoon niet overigens wel, ja. Want als dat zo aan moet, dan denk ik, nee, ja. Je wordt van alle kanten gepakt. Je moet alles opletten wat je allemaal doet. Want je hebt NVWA, je moet alle dingen voldoen. Je moet alle vergunning hebben. Die zijn al bij die 5 kippenboeren even af willen nemen. Als dat gaat gebeuren, is het hekken van een dam. Want dan kunnen ze ieder bedrijf op elk moment van een dag kunnen sluiten. Dus dat mag echt nooit gebeuren. Nooit.
1: En hoe lang gaan jullie door met actie voeren?
2: Tot het einde. Kan me niet verraken. Maar we leggen het er zo niet meer neer, dat weet ik zeker. We hebben toch niks te verliezen.
3: Voor het noorden van het land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het land van Kuik, 94.0 FM.
4: De bioscoophit van deze zomer heeft wel een heel opvallende soundtrack gekregen. Want de populairste pubs ter wereld halen de absolute koningen van de 90s boybands van stal. Niemand minder dan Ed Sheeran schreef mee aan deze track, die je hoort in de nieuwe Paw Control, The Dino Movie. Dit zijn AJ, Nick, Kevin, Brian en Howie. Je favoriete puppybrigade krijgt hulp van de Backstreet Boys met Bottle Up.
3: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik. Something about you got me.

0: duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurt er 20 minuten langer over. De rechte rijstrook is dicht. Daardoor ook op onthoud op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. Dan naar de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten extra reistijd. En tot slot de N2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Eindhoven Centrum 4 kilometer file met 30 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht.
9: Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: lief kan bedanken of niet. Thank you, baby. Hoor de Rudy hier in afslag LVEC. En deze Rudy heet eigenlijk Massimo Trevisi, om precies te zijn. Was ook onder andere muzikant bij Revenge en andere clubjes die onder het Goody Music label uitkwamen. Goedemiddag, we zijn er weer met de vrijdageditie van afslag LVEC. Tot aan de klok van 6 uur met lekkere vrolijke muziek. We zijn blij vandaag, we zijn vrolijk. Morgen is de Canal Parade, de grote botenoptocht van de LHBTIQ+ gemeenschap. Ik hoop dat ik geen letters heb vergeten. In Amsterdam. En dan hoop ik ook nog dat dat ook beter afloopt dan in Berlijn vorige week natuurlijk. Want dat was natuurlijk weer schandalig dat er dan weer een soort van aanslag op gepleegd wordt. Op mensen die daar gewoon feest aan het vieren zijn. En die laten zien dat ze blij zijn met hun vrijheid. Ik bedoel, dat is in het Westen nou eenmaal het geval dat je hier vrijheden hebt. Hè? Ja, dus ja, als je dan hier komt wonen, dan moet je daar ook gewoon maar aan conformeren. En anders moet je gewoon optieven. Nou, dat gezegd hebbende, we gaan 2 uur lang luisteren naar afslag LVC. Daar gaan we van alles aan doen. We hebben zo het streeknieuws voor je. We hebben ook nog het verkeer. We gaan ook in de agenda van het Land van Kuik kijken. En tegen 6 hebben we natuurlijk ook nog de beurs. En veel goede muziek voor je onderweg. Zometeen met Taylor Dane. En nu met Rick Astley.
1: Jan Debe. Loods je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

Jordan en Tell It To My Heart. En daar heb je geluisterd naar Together Forever van Rick Astley. Nou ja, het is dan deze week, dus de hele week al de World Pride Week. En morgen wordt dat met name gevierd in Amsterdam met de Canal Pride Parade natuurlijk. Hè. Dus heel veel boten die dan gaan vertrekken over de Amsterdamse grachten. En heel veel mensen gaan er naartoe uit de LHBTIQ+ gemeenschap. En wij zouden het nou zo leuk vinden als jij zelf tot die gemeenschap behoort en in het land van Kuik woont en ook naar de parade gaat morgen en dan met onze verslaggever Patrick Huisman zou willen praten en even vertellen wat je ervan vindt. Dat zou toch heel erg leuk zijn eigenlijk. Dus mocht jij morgen naar de pride gaan in Amsterdam en je komt uit het land van Kuik en je voelt de behoefte om een praatje te maken voor tv en misschien ook wel radio, neem dan even contact op met Omroep Land van Kuik. Dat kan via mail naar patrick@omroeplvc.nl en dan geef even je gegevens door. Dan gaan we contact met je opnemen en zorgen dat Patrick Huisman contact met jou opneemt. Passion, hier zijn de Flirts op je radio.

0: dikke high-energy plaat, geproduceerd door Bobby Orlando. Dit waren de Flirts en Passion. Dit zijn van die plaatjes die je normaal gesproken ook wel voorbij hoort komen. De LHBTIQ plus scene, zeg maar, kan ik je vertellen. Geweldige plaat blijft het ook. Zometeen de sign van Ace of Base. Maar eerst gaan we even kijken, lieve vrienden, in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Grave weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen.
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik.

Volgens mij was het de derde hit van Ace of Base in die tijd. Je hebt geluisterd naar The Sign op je radio. Zometeen is het tijd geworden voor het streeknieuws en het weer en het verkeer in die nawezig van 4:30. Daar gaan we zo aandacht aan besteden. Maar eerst even Abba, die hebben we al een tijdje niet meer gehad met Mamma Mia.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Land van Kuik krijgen BOA's steeds meer taken die voorheen door de politie werden uitgevoerd, zoals het aanpakken van jeugdoverlast en drugshandel. De gemeente bevestigt dat de druk op handhaving is toegenomen door beperkte politiecapaciteit. Dit heeft gevolgen voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2027 tot 2031. Inwoners van Nederland die in het buitenland geboren zijn hebben 14 keer meer kans op verdrinking, meldt het CBS. Ook buitenlanders en toeristen lopen een groot risico. De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt aan het verbeteren van zwemvaardigheid onder nieuwkomers en pleit voor meer budget voor zwemlessen. En dan nog even dit. In Noord-Brabant gaat de barbecue vaker aan dan in bijna alle andere provincies. Volgens onderzoek van Keukenloods eet 37% van de Brabanders minstens 2 keer per maand van de barbecue. Alleen Flevoland en Overijssel doen het nog fanatieker. En wie de tang vasthoudt, meestal de man. De voorbereidingen blijven juist vaak aan de vrouw. En Jan, hoe is het op de weg? En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
3: Ja, en dan zou nou het verkeer moeten komen rondom het Land van Kuik. Maar het rijdt allemaal lekker door. Je kan er gewoon door. Geen opstoppingen of vertragingen.
4: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Up and Sleep With Me, Sin With Sebastian.
1: Oh, lekker, Jan.
0: Ja, veel meer gay wordt het dan ook weer niet. Maar goed, we zijn ook onderweg naar de Camel Pride. Die gaat morgen plaatsvinden natuurlijk in Amsterdam. En als jij toevallig uit het land van Kuik afkomstig bent en je bent van plan om aan die Camel Parade mee te gaan doen, dan kan je je eventjes melden bij Omroep Land van Kuik. Want we willen graag verslag. We willen graag jouw bevindingen horen. Wat jij ervan vindt en hoe jij het allemaal ervaart, zeg maar. Hè? Dus neem dan even contact op via e-mail kan dat. Stuur een mailtje naar Patrick@omroeplvc.nl en dan kunnen we wellicht morgen even met jou een praatje maken voor radio en tv. Like being the spotlights wherever we go.

zelf met deze plaat uitgebracht op Event Here Records. Je hebt geluisterd naar de Nederlandse Divine. Ja, zeker hebben we die ook. Ja, Queen Michi en All or Nothing. En deze plaat die werd dus in 2011 al gemaakt. En Queen Michi deed in die tijd ook mee aan Holland's Got Talent. Dat kan je nog terugvinden op YouTube. Ja, daar zijn nog filmpjes van. Het is nog niet verwijderd of zo. Het is ook nog niet verjaard. Dus je kan het nog gewoon opzoeken. Hartstikke leuk om eens te zien. Deze Nederlandse Divine. Die was in die tijd ook veel geziene gast op de Zwarte Cross en dat soort activiteiten. En Paaspop en zo. Even een beetje betrekkelijke rust op je radio. Hier zijn de 3 degrees voor je.

0: let me out.
1: Zullen we een keertje overheen willen wrijven, inderdaad. Christina Aguilera en haar debuutsingeltje volgens mij. Genie in the Bottle was dit. Je luistert naar Afslag LVC. En het is definitief een vrijdagaflevering met weinig nieuws, weinig info, maar wel veel goede muziek. Zoals van deze heren met gitaren, Def Leppard en Animal.

Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: nooit meer aan het werk zien te krijgen ergens. Je hebt geluisterd naar Somber op je radio. Jeetje, wat gaat dat hard, zeg. Wel een goede plaat. Homewrecker dus. In afslag LVC. Zometeen de boodschappen en het nieuws van 5 uur. Daarna ben ik graag bij je terug met deel 2 van de show. Ik heb nog 1 plaat voor je tot die tijd. En dat is er eentje van Change. Je kan geluisteren naar Let's Go Together. Is misschien ook een goed idee voor morgen. Ja,
1: wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. Daardoor ook oponthoud op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. En tot slot de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 5 minuten langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
10: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

recorded. Canon Max hoorde je zojuist aan I Wanna Know. Ja, ik wil ook zo van alles weten, zeg maar. Ja, ik wil heel veel weten. Ik wil bijvoorbeeld weten of jij toevallig morgen naar de Kennel Pride gaat in Amsterdam.

0: de boodschap is duidelijk volgens mij. Nothing's gonna stop us. Nou, je hebt geluisterd naar Starship hier in afslag LVC. Het is een muzikale vrijdag vandaag, want we hebben niet zoveel nieuws en informatie vandaag. Dat komt omdat er gewoon niet zo heel erg veel gebeurt natuurlijk. Plus een deel van de redactie is ook nog van vakantie aan het genieten en aan het herstellen van een splinter in het oog. Dus dat zijn ook allemaal van die dingen die ook allemaal gebeuren helaas. Goed, zometeen nog veel meer goede muziek voor je onderweg. Ik heb nog Gloria Gaynor voor je klaarstaan. Ik zag CJ Lewis nog met Sweet For My Sweet. Dat was natuurlijk een cover of eigenlijk een remake van een oude, een gouden oude van The Searchers uit mijn hoofd, volgens mij van oorsprong. En ja, nog veel meer. Jeroen van der Boom, die heb ik ook nog voor je staan met Eén Wereld. Die krijg je zometeen ook nog van me. Maar eerst, lieve vrienden, kijken we even in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12:00 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Biers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers. Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht.
4: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

CJ Lewis heb je kunnen beluisteren hier in Afslag LVC. Ja, en ik had het je al verteld, het was eigenlijk een cover van The Searchers. Ergens uit het begin van de jaren 60 kwam dat ding volgens mij. Volgens mij had mijn moeder dat plaatje, een singeltje. Ja, en die kocht niet veel muziek. Het gaat hier aan deze kant wel wat anders. Je luistert naar Afslag LVC tot aan de klok van 6 uur. Zometeen gaan we nog een beetje lekker gay doen, want ik heb een paar mooie platen voor je klaarstaan. Ik heb Divine nog zometeen voor je. De echte dan, hè. Dus niet Queen Michi. Die hebben we het vorige uur al gehad namelijk. Hier is eerst Jeroen van der Boom met 1 wereld. Onthoud het goed, wees er zuinig op, zou ik

0: één wereld. Wat een mooie plaat ook eigenlijk, hè? Ja, zeker. En laten we die boodschap ook goed bewaren. Er is maar één wereld. Laten we er ook vooral voorzichtig mee doen. We gaan, lieve vrienden, naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De brandweer van Oefeld is vrijdagmiddag uitgerukt voor een brand aan de Oefeldseweg in Beugen. De melding bleek te gaan om een elektriciteitskast langs een fietspad. Nadat Enexis de stroom had uitgeschakeld, kon de brandweer de kast veilig openen. Enexis verzorgt de reparatie. Tijdens de werkzaamheden leidde de politie fietsers tijdelijk over de rijbaan. Inwoners van Nederland die in het buitenland geboren zijn, hebben 14 keer meer kans op verdrinking, meldt het CBS. Ook buitenlanders en toeristen lopen een groot risico. De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt aan het verbeteren van zwemvaardigheid onder nieuwkomers en pleit voor meer budget voor zwemlessen. En dan nog even dit. In Noord-Brabant gaat de barbecue vaker aan dan in bijna alle andere provincies. Volgens onderzoek van Keukeloods eet 37% van de Brabanders minstens 2 keer per maand van de barbecue. Alleen Flevoland en Overijssel doen het nog fanatieker. En wie de tang vasthoudt? Meestal de man. En de voorbereidingen, je raadt het al, die blijven juist vaak aan de vrouw. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in het Land van Kuik. Nou, het is allemaal lekker rustig. Er zijn geen opstoppingen of oponthoud. Je kan lekker doorrijden.

0: 1983 voor Gloria Gaynor en I Am What I Am. Zo heette deze plaat inderdaad. En ja, die zit toch wel een beetje ook in het teken van de LHBTIQ plus gemeenschap. En hoop ik dat ik geen letters heb vergeten die deze week de World Pride aan het vieren zijn. Dat gebeurt in Amsterdam. Vorige week gebeurde dat overigens ook in Berlijn. En ja, daar werd natuurlijk weer een aanslag gepleegd. Je hebt natuurlijk altijd van die mensen die het kennelijk niet trekken. Dat er mensen gewoon vooruitkomen wie ze zijn en wie ze willen zijn. Ja, sorry hoor, dat is de tolerantie in het Westen. Dat moeten we maar gewoon accepteren. En als je daar niet mee eens bent, dan vertrek je maar weer gewoon lekker. En dan ga je maar weer lekker in een land wonen waar je onderdrukt wordt. Hè? Goed, dat gezegd hebbende. We zijn nog op zoek naar mensen die morgen naar de Kennel Pride gaan. Dus als jij uit het land van Kuik komt en je behoort tot de LHBTIQ plus gemeenschap. En je wil graag iets vertellen op radio of eigenlijk voornamelijk tv aan onze verslaggever Patrick Huisman. Die morgen sowieso aanwezig zal zijn in Amsterdam. Ja, neem dan eventjes contact met ons op, want dan komen we graag met je in contact. En dat kan je doen door een mailtje te sturen naar patrick@omroeplvc.nl. Patrick@omroeplvc.nl. En dan maken we graag eventjes een afspraak met je om morgen eventjes voor de camera te verschijnen en eventjes een stukje verslag te doen van wat jij ervan vindt van die Kennel Pride en de festiviteiten daar rondomheen. Zo, dan gaan we nog even naar verzoekplaten van de week was binnengekomen bij door een luisteraar, een vriend van de show. Hier is Noodweer en in de disco.
1: Ik heet Jan en ik kom haast elke week.
0: Ja, ik was het niet, nee.
1: In het weekend in de discotheek. Dan sta ik altijd uren in een hoek.

Ja, 1983. Disco. Heel DJ Wereldse, genoeg geluld. We gaan muziek maken.

0: het is zo mooi, hè? Victoria Noordman en Reshine. Dit is de Eventy Remix. Die kwam nog niet zo lang geleden uit. In het begin van het jaar is die uitgekomen. Want de originele versie die stamt uit 2024. Alleen die ging een klein beetje sneller, zeg maar. Dus het is echt wel een remake van dat plaatje. Nou goed, dan zouden we nu naar het verkeer moeten kijken rondom het land van Kuik. Maar er is verder niks te doen, dus je kan gewoon door.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Pride. En we zijn bezig met de World Pride dit jaar, of deze week 2026. En daar had deze man natuurlijk ook bij gehoord, hè? Divine, oftewel Harris Glenn Milstead. Helaas overleed hij aan een vergroot hart, maar zijn muziek blijft legendarisch. I'm So Beautiful hoorde zojuist van Divine. We gaan er eventjes kijken naar de financiële situatie op dit moment. De AX die sloot op 1097,6 punten. We vertrokken van 1104,7. Dat betekent 16% in de min. In Engeland hebben we dan de FTSE 100. Die sloot op 10.868 punten. 0,3 in de min. En de S&P 500 in Amerika die staat op dit moment op 7440 punten. We vertrokken van 7438. Dus dat is ook eigenlijk nagenoeg is er geen verandering in vlak, hè, op dit moment. Dan de Nasdaq die staat op 25.096 punten. We vertrokken van 25.122 punten. Dus een licht verlies, 0,1% in de min. Dan kijken we nog naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen €3510,90. En zilver tegen €49,85. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot de crypto. Die zijn ook iets teruggelopen. Voor een bitcoin betaal je op dit moment €54.353. En voor een ethereum €1614.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

1988 al aan de gevolgen van AIDS. En Sylvester in 1988. Ze werden respectievelijk 32 en 41 jaar, kan ik je melden. Ja, dat is eigenlijk wel heel treurig. Maar ja, in die tijd wisten mensen nog niet wat voor een ziekte dat was en wat er precies allemaal aan de hand was. En mensen overleden dus vrij snel bij bosjes. Dat wel. Goed, tot zover deze aflevering van Afslag LVC, lieve vrienden. We zijn er doorheen voor vandaag. Zometeen na 6 uur kun je luisteren naar de Avondclub met Peter en Martijn. Ze zijn er weer, dus dat wordt gezellig op je radio. En dan van 7 tot 9 kan je luisteren naar Roger van Bracht met zijn VIP Dance Classics. Dus dat betekent voetjes van de vloer. En na 9 uur wordt er flink gemixt op de zender met de mixers van de Weekendclub. En morgen en zondag hebben we natuurlijk onze weekendprogrammering met heel veel gezellige programma's voor iedereen wat. En maandagmiddag om 4 uur ben ik er weer. Tot dan!

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.

0: 2.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederlandticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde 118 miljoen euro, maar verwachtte 1 miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket. Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. Het komt door wegwerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: We zitten alweer lekker te kletsen hier. Maar het is weer, het is weer weekend. En ik zat even te kijken, want we hebben natuurlijk onze collega. En nou kan ik niet vinden wat ik wilde vinden. Want die gaan we natuurlijk eerst bedanken. Oftewel, ja.
1: Jan,
0: bedankt jongen. En ik had er een hele mooie. Nou goed, doe het zo even.
1: We doen het gewoon op de automatische piloot.
0: Ja. Jan, bedankt jongen.
1: Yes.
0: Ja. En dan is hij weer. Jan, die gaat weer richting huis. Want die is weer druk weer met andere dingen. Dat gaat super snel.
2: It's showtime!
0: Juist ja.
3: Hier zijn Peter Linders en Martijn op Omroep Land van Kuik. Met de Avondclub.
4: Ik luister altijd naar de Avondclub.
5: Ja, dit is waar.
3: Live, Peter en Martijn. Met de Avondclub.
6: Wel, wat een huis!

0: 8, 9. Het zijn Petra en Martijn.
1: En zo is dat. We zeggen iedereen weer een heel goed weekend. Tot 8 uur is het de avondclub. Met Petra en Martijn en daarna Roger van Bracht.

0: Het is, eens even kijken, is het CML? Ja, het is bijna 1 augustus. Laatste dag van juli.
1: Gaat snel, hè? Gaat snel.
0: We zitten midden in de zomer, ook midden in de zomervakantie.
1: Ja, je merkt het ook wel een beetje, hè? Gewoon, iedereen is gewoon lekker aan het relaxen en de terrassen zitten bommetje vol.
0: Ja, het is wel een beetje benauwd af en toe, maar maak het uit, jongens.
1: Nee, joh.
0: Lekker vakantie hier in Nederland, in het land van Kuik.
1: Zeker weten.
0: We hebben ook heel veel vakantiegangers in het land van Kuik. En die luisteren allemaal naar Omroep Land van Kuik, ja. Zeker, dankjewel. Welkom, welkom. Hey, goed dat je erbij bent. En mensen, staan er mensen in de file? Gaan we zo direct even kijken.
1: Dat moeten we ook doen, ja. En ja. Ik zou zeggen, gewoon lekker blijven heen. Ja. Was het ook weer? Hydrateren.
0: Hydrateren, ja. Als je een beetje op de hoogte wil zijn van wat er allemaal gebeurt in het Land van Kuik, dan moet je de Land van Omroep Land van Kuik app moet je downloaden. En die is gratis. En dan krijg je het allerlaatste nieuws. Kan je ook nog aanklikken dat je dat vers van de pers op je telefoon wil hebben.
1: Zeker. Bereikbaar voor via Play Store of via Apple Store.
0: Helemaal gratis. Geen geld.
1: Zeker.
0: Geen geld. Ja, hier, we geven hier alles weg in het Land van Kuik. Dus als je van buitenaf komt, het is zo gezellig. Het is zo gezellig dat je elk jaar terug wil komen. Er zijn heel veel mensen die ook met een bootje, zeg maar, in het Land van Kuik zijn. Langs de Maas.
1: Ja, en op het eind van het jaar ook, hè?
0: Ja.
1: Oh, ja. Een bootje. Ja.
0: Die heb ik niet bij de hand. De
1: maar
0: grote
1: dat
0: stoomboot.
1: Dat duurt nog heel even.
0: Ja, daar gaan we het nog wel een keertje over hebben. Maar goed, inderdaad, dus van alles te doen. Dus, leuk, hè? Dit, de Star Wars op de achtergrond. Hoor je dat? Ja, leuk. Goed, we raken een beetje
1: van de
0: wals. Maar daar gaan we het later over hebben. En ondertussen is het heerlijke muziek, dus blijf erbij.

0: Ik merk wel dat wij al een tijdje niet meer bijgepraat hebben, Martijn. Want tussendoor zijn we te druk om van alles te bespreken. En dan missen we even de voorbereiding. Maar het gaat over de vakantie. Want jij hebt vakantie.
1: Ja, heerlijk. Joh. Mijn vakantie is in ieder geval begonnen. Lekker 3 weken gewoon even relaxen.
0: Ja, dus dat betekent, is hij gestart? Officieel?
1: Ja.
0: Of zullen we nog officieel starten?
1: Kom maar, gooi maar in.
0: En de start van de vakantie van Martijn Tap.
1: Ja! Hij mag genieten, want hij is snel weer voorbij, denk ik.
0: En verkeersinformatie. Ja, zoek je even.
1: Is goed dat je dat zegt.
0: Ja, goed zo. Hier is de Son of Jamaica, de Goombay Dance Band. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Stared my idle man around, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: komt een beetje in de sfeer toch. Als je op vakantie bent naar een subtropisch eiland. Maar dat kan ook Maasee zijn, hè? Dus,
1: absoluut.
0: Dat is het ook lekker trouwens. En er wordt trouwens hard gevaren daar, heb ik gezien. Ik was bij Havens en dan keek je zo mooi van bovenaf zo op de Maas. En ja, geweldig uitzicht daar. Ja, voel je een beetje in het buitenland.
1: Absoluut. En als je dan richting de Kruinbergsplassen of zakt, dan is het helemaal lekker.
0: Helemaal gezellig. Oké, ik was even benieuwd. Is er verkeersinformatie?
1: Ja, gelukkig kunnen we melden dat het hele land van Kuik en omsteken filevrij is. We hebben alleen één landelijke melding nog. Eén file met een totale lengte van 2 kilometer. En dat is op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug zijn wegwerkzaamheden. De rechter rijstrook is daar dicht. 3 minuten vertraging.
0: Oké. Okay. We hebben de Vierdaagse gehad, de Vierdaagse feesten. En daarna was het gelijk daags na de Tour. In Graaf hebben we zelf ook nog een foodtruck festival gehad. Dus het is een en al festivals, feest en van alles.
1: Het is doorschakelen, hè, in Land van Kuik.
0: Maar wie wordt nu de nieuwe tourbaas van daags na de Tour? Hebben we het al boven water? Want Pierre Hermans die zegt, ja, we hebben iemand die gaat me opvolgen. Maar ik kan het nog helaas niet zeggen. Maar, en hij is nog niet boven water gekomen. Maar ik kan me voorstellen, we hebben zo ontzettend veel luisteraars die verstand hebben van wielrennen. Kan ik tenminste herinneren, als we het daags naar de Tour op radio maken, zal wellicht toch ergens een tip komen.
1: Dat moet toch wel?
0: Ja. Nou, wie geeft de gouden tip? En misschien kunnen we het boven water krijgen. Dus WhatsApp naar
1: 0485. 381777.
0: Ja, dus als je het weet, nog een keer naar
1: 0485 381777.
2: Iedere zaterdag in de avondclub. Party people! Het is even na 6 uur. De energiezuinige LED-verlichting in de Omroepland van Kuik Studio gaat uit. Peter Linders en Martijn Tap loodsen je door het weekend. Welkom in de avondclub.

0: stem, Brandy Wells. En watch out. En watch out, dadelijk 7 uur is hij er weer. Roger van Bracht met zijn Flip Dance Classics, 12 inches en Dance Classics. En de beste koopavondshow van het hele land van Kuik. Dus ja, dit is zo.
1: Ja, ik zag net een plaatje, een filmpje bij komen. Hij was een plaat alweer aan het...
0: Poetsen. Ja, zeker.
1: Dat moet één keer in de zoveel tijd, hè. Een keer door het bad heen remmen.
0: Is op vakantie geweest en zijn ze helemaal klaar voor. Dus zij zijn wel lekker fris en fruitig. Hoe zat dat ook alweer met dat boek wat bij die bibliotheek in Australië is teruggebracht na 150 jaar? Heb jij daar informatie over?
1: Jazeker. Ja, medewerkers van een bibliotheek in het Australische kustplaats Kiama keken vorige week verbaasd op toen een boek maar liefst 150 jaar na de uitleendatum werd ingeleverd. Bibliotheekmanager Michelle Hudson zei dat ze nog nooit zoiets had meegemaakt. De man die het boek terugbracht, Ross Simons, vertelde dat hij vermoedde dat zijn bedovergrootvader het boek geleend zou moeten hebben.
0: 150 jaar geleden had je dus al een bibliotheek.
1: Ja, die bibliotheek is geopend, zoals ik net las, voor mij in 1872.
0: Zo.
1: En het boek zou schijnbaar 2 jaar later verdwenen zijn.
0: Maar als je het boek leent dan, en je bent te laat, dan krijg je een boete.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, de boete zou bedragen, als we dan even uitrekenen, zou 17.000 euro bedragen. Maar ja, aangezien dat men het hele archief van de bibliotheek rond die periode verdwenen is, kunnen ze het ook niet meer op diegene verhalen.
0: Ja, ik moet zeggen, dat is wel een goed verhaal. Dus er zat een stempeltje in. Ik zag zo'n Donald Duck strip in de Gelderlander. En ja? Dat ging ook over waardebepaling met een oud boek. En toen zei die mevrouw, 15.000 euro is hij waard. Maar toen zag ze stempels van de bibliotheek. De boete is al 15.000 euro. Nou, daar zijn toch leuke grappen toch, of niet? Zo is dat. Karel Gianni hier in de AF Club.

Je hebt hem vast wel herkend. Hit Run Lover van Carol Gianni. Of Carol Gianni. Nou, dat is aan de specialisten bij ons. Maar goed, we zaten zo een beetje te keuvelen. En toen hadden we zoiets van, het zou leuk zijn als we nu in die vakantieperiode ook een vakantiespel bedenken. Nou, dat hebben ze juist gedaan. Dat gaan we nu vertellen.

0: het vakantiespel bij Omroep Land Verkuik in de avondclub. Oftewel, prik je land met een dart. En Martijn die gaat zo direct op het dartbord hier in de studio gooien.
1: Nou, ik vond hier nog zo'n setje dartpijlen hier in een bureau laag.
0: En een kaart van Europa, en die hebben we eroverheen geplakt.
1: Ja, moet wel een keer die flights veranderen hoor, want jongen, jij bent wel vernakkeld.
0: Ja,
1: maar maakt niet uit.
0: Jij was natuurlijk razend populair ooit met... Maar dat was ooit. Maar Martijn, we gaan het doen. Dus we gaan even uitleggen wat het spel inhoudt. Jij gaat dadelijk dartpijl gooien. En dan kom je in één van de landen van Europa. En dat, uit dat land, want dan weten we dan, we hebben de computer bij de hand. Dan gaan we een plaat draaien die razend populair is. Mensen die op vakantie zijn in dat land, die horen een razend populaire plaat. Okay. Wel eentje die al weer wat vanuit de verleden tijd. Maar als je er klaar voor bent...
1: Ja, geef me even een momentje. Ik moet de stoel aan de kant zetten, uiteraard. Oh. Ja, hier in de kaart.
0: Ja, ja.
1: Ja, even mijn schoen even... Oké?
0: Ja, niet gelijk zeggen, want dan gaan we echt onthullen. Dus,
1: nou.
0: Oké, Martijn.
1: Daar gaat hij dan, hè? 1, 2, 3. Aha.
0: Nou, en...
1: Moet ik het vertellen? Nou, eerste plaat bij Omroep Land Verkuik. Gaat worden een lied uit... Ja, net kantje boord, maar Frankrijk.
0: Dat is snel, hè? Die zijn de les poppies.

Zo, die kwam even binnen. De poppies waren dat lespoppies met non-non, rien, even kijken, dan heb ik hun de mengel weer kwijt. Non-non, hier is CV. Non-non, rien, na chassé. Nou, een dikke nul, dus die gaat niet lekker. Dus, maar goed, voor iedereen natuurlijk wel een herkenning als je teruggaat in de tijd. En zeker in de vakanties. Dan, in Frankrijk was dat een heel populair nummer. En later ook in Nederland een grote hit. Deze ook, van Stephanie Mills. MUZIEK

0: Stephanie Mills, never knew love like this before. Het past helemaal dadelijk in het volgende uurtje, maar vandaag heb ik hem alvast getrakteerd voor jou. We hadden een bijzonder bericht vanuit Korea. Een kok in Korea die dacht bij zichzelf, nou, ik ga een dierlijke test ga ik serveren. En het was mieren als garnering. En dat was niet oké.
1: Okay. Dat vond ik een beetje, vind ik gewoon een beetje luguber, mieren.
0: Ja, want het was, hij kreeg flink op zijn dobber. Want hij riskeert een celstraf van een jaar. Omdat hij mieren heeft geserveerd. Okay. En volgens het ministerie van Voedselveiligheid gebruikt hij mieren duizenden keren als garnering in een gerecht. En dat is niet de bedoeling. En ja, de naam van de man wordt niet bekendgemaakt, maar het gaat om een zaak in een hoofdstad in Seoul. Dus dat je het even weet, als je daar op vakantie gaat, met 2 Michelinsterren. En sterrenkok en die heeft meegedaan zelfs aan een Netflix-serie over high classified koks, sterrenkoks, chefs. Dus die bijzondere gerechten serveren. Maar met mieren, dat is niet de bedoeling. Ja, dat je het even weet.
1: Mieren zijn no-go.
0: No-go.
1: No-go.
0: Ik was op zoek naar Brian Loren, maar waar is hij nou?
2: I'm here, baby.
0: Oh, sorry.
1: Ah.
0: Flauw. Ja, dat zijn van die bruggetjes. Hey, nog een paar minuten en we gaan alvast afscheid nemen.
1: Ja, het gaat snel, ja.
0: Ja, het gaat snel. Dadelijk is Roger van Brachten weer. Ik weet niet of we nog... we komen ook niet meer terug, want de laatste plaat hebben we al klaarstaan. Een mooie 12 inch.
1: Ja, ik zou zeggen, mensen, blijf lekker luisteren naar Omroep Landverkuik.
0: Ja, of het morgen.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van voorbereide aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit de Rijp was eerder veroordeeld voor IS-propaganda.

0: het zoeken van wapens via sociale media. Het Nederlandticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of een landelijk OV-ticket komt, inclusief bus, tram en metro. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. Hij veroorzaakte leed bij meer dan 300 slachtoffers en pleegde 67 misdrijven in zijn bedrijf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

0: het is zeker nog niet over. We zijn maar net begonnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van VIP Dance Classics. We begonnen met Luther Vandross. It's Over Now van zijn fantastische album The Night I Fell In Love.
1: Dichterbij dan je denkt.
0: Tweede plaat voor vandaag is Kliek en I Can't Shake This Feeling. We hebben nog heel veel meer moois voor je, onder andere de Commodores. En The Time zometeen na deze plaat van Kliek. I Can't Shake This Feeling dus.

heel duidelijk herkenbaar de hand van Prince hierin. Die gebruikte de Linn LM1 drumcomputer voor dit nummer. Van de The Time 777-9311. Was het telefoonnummer dat Prince ooit gaf aan een van zijn bandleden als grap. En later werd het weer gebruikt als inspiratie voor de plaat die je zult luisteren hoorde van The Time 777-9311. Nou ja, telefoonnummer van nul. Dan verkuik is weer heel wat anders. Yeah.

VIP Dance Classics op de laatste dag van juli. 31 juli is het alweer. Je hoorde Evelyn Champagne King met Get Loose. De titeltrack van haar album uit 1982. Neem je nog even mee naar het weer hier in het Land van Kuik. Vanavond is het vrij zonnig tot zonsondergang. Om 9 uur is het ongeveer 21 graden. En in de nacht koelt het af tot een graad of 14. Weekend verloopt droog en zonnig. Zaterdag wordt het 24 tot 26 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit. Dan begin van de week wordt het weer regionaal tropisch warm met 29 tot 33 graden. Bij VIP Dance Classics gaan we verder met de Pointer Sisters en... And...

Even afgeleid. Soms doe je wel eens wat andere dingen. Je hoort de Cool and the Gang, Street Kids en de Shalimar. Make That Move. En normaal de singleversie beginnen ze dan niet te zingen. Hè? Dus ik zat even af te wachten of dat ook ging gebeuren. VIP Dance Classics op de vrijdagavond. Iedere vrijdag tussen 7 en 9 hoor je de lekkerste soul, funk en disco platen. De meeste uit de jaren 80, maar soms ook wat 70er jaren. Ook wel wat heel af en toe 90er jaren. En dit is ook zo'n klassieke lange uitvoering. Heel veel lange uitvoeringen. Shalimar dus.

Geproduceerd door Leon Silvers, de derde solo records label, kwam destijds uit. Een echte floor filler. Wat ook een floor filler is, is deze van Joe Smooth, The Promised Land. En daarmee gaan we op naar het nieuws van 8 uur. Daarna ben ik graag weer een uur bij je terug met een nieuw uur VIP Dance Classics.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49... voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van

0: Jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
7: VIP Dance Classics. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

0: Thelma Houston. And you used to hold me. En Thelma ken je natuurlijk van Don't Leave Me This Way, die enorme disco knaller. Ah, deze was van een andere genre, geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. En dat kan je ook al horen. Luister het einde. Lekker, hè? Tweede uur van start bij VIP Dance Classics. Tot 9 uur zijn we er weer. Zometeen Curtis Blow en de Breaks en nog veel meer lekkere classics.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the Breaks. Breaks to lose,

een van de eerste commerciële rapnummers die werden uitgebracht. In 1980 was dat. Curtis Blow and the Breaks. Laat kreeg trouwens ook nog een RAAA Gold Certification mee. Dat betekende dat er meer dan 500.000 exemplaren destijds van werden verkocht. Dan heb ik het natuurlijk over de 7-inch of de 12-inch zwarte plakken, hè. De echte zwarte plakken die je nog gewoon op de pick-up kon leggen. Uiteindelijk bereikt het een nummer 87 op de Billboard Hot 100 en nummer 4 op de R&B-lijsten. Wat een enorme prestatie was voor een hip-hop track als die je zojuist hoorde. Dus Jonathan Butler and I Miss Your Love Tonight. Oh, nou, ja, dan weet ik niet wat je moet doen, maar misschien weet je dat zelf wel.

Pure electro funk uit 1983, Planet Patrol met Play at Our Own Risk. Deel werd geproduceerd door het legendarische duo Arthur Baker en John Roby. En gebouwd op de iconische drumcomputer die gegarandeerd in beweging bracht. Jij luistert naar Omroep Land van Kuik. VIP Dance Classics elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Straks na 9 uur DJ RC met zijn Funky Friday Mix. En die hoor je ook weer morgen. Althans, niet die Funky Friday Mix, maar Disco Today om 11 uur hier op de zenders van Omroep Land van Kuik. En als we dan toch bezig zijn met de electro, gaan we maar meteen verder met Mantronix. Don't go messing with my heart.

En heavy, die heette Heavy omdat hij overgewicht had, om het zo maar even te zeggen. Je kent natuurlijk het plaatje wel van de kalmere disco feel van, was het ook wel? Oh ja, de OJ's. En Heavy D, die transformeerde nummer volgens tot een wat feestelijke hip-hop klassieker die ook wel tijdloos bleef. En zo is dat. En dit is een van mijn favorieten. Oh ja, trouwens, daarvoor hoorde je nog Mantronix, Don't Go Messing With My Heart. Dan ben je daar ook weer even over bij. Een van mijn favoriete dance classics, die eigenlijk niet heel erg bekend is. Maar op de radiostations in de Randstad, destijds in de jaren 80, de illegale stations, onder andere Counterpoint, High Freak FM, regelmatig voorbij kwam. Ik heb het over Conny en Funky Little Beat op de zenders van Omroep Land van Kuik.

zanger van de band Main Ingredient. Cuba Gooding en Got the Hots. For you, ja, ja, zeker wel. Ja, we lopen weer richting het einde van de show aan. Dat betekent dat ik je in ieder geval ga bedanken voor het luisteren de afgelopen 2 uur. Niet ook van de rest van de programmering hier op de vrijdagavond, maar zeker ook morgen zaterdag bij Omroep Land van Kuik. En ik neem afscheid van je met Vesta Williams, Once Bidden en Twice Shy. Zeg, bedankt weer en heb een fijn weekend. En tot de volgende week maar weer.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49... voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit de Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op.

0: en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes op drukke plekken vanwege overlast. In Enschede zijn 33 waarschuwingen en 9 boetes gegeven. In Amsterdam 94 boetes. Het kabinet wil in 2027 een helmplicht voor jongeren onder 18 op fatbikes invoeren. Bij een busongeluk nabij Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen en 44 gewond geraakt. De bus raakt in een slip en stort in een ravijn. President Tebboune kondigde 3 dagen nationale rouw af. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het kabinet wil dat Spanje snel illegale migranten in Ceuta terugstuurt naar Marokko en de grenzen sluit. Minister Berendsen verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaker doelwit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Springen, klimmen, glijden. Let's go!

0: Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
1: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
3: We'll be setting from this location.
2: Voor een vette mix.
3: Die hold will be in about an hour.
2: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
3: Alright, we're ready.
2: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen... de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege het watertekort. Ook geldt een sproeiverbod voor glastuinbouw, sportvelden en inwoners. In Noord-Brabant is het onttrekkingsverbod uitgebreid. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Ceuta telt 83.000 inwoners en ligt aan de grens met Marokko. Een vrouw van 20 is gisteravond tussen 10 en 10:30 ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De politie zoekt 3 verdachten en roept getuigen op zich te melden. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakt Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Egypte ontving een Amerikaanse gastanker. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor verstoring van scheepvaart en energie. De spanningen in de regio blijven hoog. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
4: We'll be setting from this location.
1: Voor een vette mix.
5: Die hoog loopt in about an hour.
1: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
5: All right, we're ready.
1: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen... de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclaven Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië. En raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
1: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: denkt? Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië. En raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beuchem. Na uitschakeling van de stroom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. Het wordt een aangenaam zomerweekend in het Land van Kuik, met temperaturen die oplopen van 25 graden op zaterdag tot mogelijk 30 graden op zondag. Vrijdag en zaterdag blijft het droog met veel zon. De nachten zijn koel, met temperaturen van 11 tot 13 graden. Na het weekend neemt de kans op neerslag toe. En dan nog even dit. In Noord-Brabant gaat de barbecue vaker aan dan in bijna alle andere provincies. Volgens onderzoek van Keukenloods eet 37% van de Brabanders minstens 2 keer per maand van de barbecue. Alleen Flevoland en Overijssel doen het nog fanatieker. En wie de tang vasthoudt, meestal de man. En de voorbereidingen, je raadt het al, die blijven juist vaak aan de vrouw. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
2: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.